iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Elke zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

zit een grijze muur langs de A15 door een duppert uit het verre Den Haag eens bedocht.

Iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country music from the heart and soul. This is Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Sí.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

0: Dit is André van Overhagen met Country Moods.
1: Ja, ik zeg welgemeend goedemorgen. Het klokje heeft inmiddels al ruim 9 uur geslagen. En dan zijn we weer voor 3 uurtjes heerlijke country muziek op uw radio. Country muziek om lekker mee wakker te worden. Nou, ik wil niet zeggen dat ik fris en fruitig hier erbij zit, want het was nogal laat vannacht. Maar we gaan er proberen een leuke show van te maken. De opening was voor Neil Young met One of These Days. Terug te vinden op zijn album Harvest Moon uit 1992. Mocht u wat willen horen, de verzoeklijst staat open. U kunt een verzoekje doen, verschillende wegen. Via Messenger, via WhatsApp, via ons reguliere verzoeksysteem. Dus u kunt me altijd weten te vinden. Klaar voor u heb ik staan Billy Joe Spears. Nog één keertje, oftewel, one more time.

0: Deze donkerbruine stem heeft u al lang herkend natuurlijk. De stem van Dick van Altena. En hij vertolkte Het Cadeau. En die draaiden we op verzoek voor Patsy, een vrouw die ontzettend hard werkt als vrijwilligster bij een zorgboerderij en maakt daar een praatje met de mensen die een beperking hebben, in een rolstoel zitten of visueel beperkt of lichamelijk beperkt. Zelfs er komt een vrouw op een bed die niet meer kan lopen en die helpt Patty door bij haar te staan en haar, ja, ze geeft haar gewoon zelfvertrouwen. Want ze kan nog wel tekenen en genieten van de dieren die om de zorgboerderij lopen. Ja, het zijn allemaal supermensen. Niet Patty alleen, maar al die mensen die in de zorg werken. Ze zijn echt allemaal, allemaal toppers. Nou, voor hen draaiden wij Dick van Altena met Het Cadeau. Ook via de reguliere verzoeklijst kreeg ik een verzoekje van Jan Hecht. En die vroeg om een prachtig nummer van Amy Lou Harris. Maar nou zie ik uit mijn ooghoek dat ik denk ik de verkeerde versie heb gepakt. Maar het maakt niet uit. Ik heb ook weer zo de goede erbij gepakt. Maar misschien is het wel dezelfde hoor. Alleen anders betiteld. Want ik heb haar alleen staan met de song en een live versie. En samen met de Ness Ramblers. Het gaat in dit geval om Guitar Town.
1: Bless your heart. Thank you.

0: eerste van drie. Van Martina McBride als zijnde de maandartiest. En dat was ze in juli, maar ook in deze maand augustus. En van Martina McBride gaan we over naar een man die heel veel sporen heeft achtergelaten in de countrymuziek. Een grootheid, om het zomaar te zeggen. Veel mensen draaien nog bijna dagelijks zijn muziek. Ik heb het over Johnny Cash. Ik heb hem hier met een iets minder bekend nummer, maar niet minder mooi. Hier is All Over Again.
1: All right, let's go, neighbor.

mooi, Michael Martin Murphy. Die hoorden we hier met The Land of Enchantment. En ik kreeg via Messenger een bericht van, even kijken, van Jolanda Jansen. Die zegt, zou jij voor mij niet Nathalie willen draaien? Nathalie, ik zei wie Nathalie? En nou ja, in ieder geval kreeg een link. Het is een lijndansje en dat heet Natalia's Country Line Dance. Nou, ga eens even kijken of dit gaat lukken. Men drukken op een knop.

0: Good old Merle Haggard, are the good times really over? I wish a bug was still silver. Dat is nog eens een titel van een song, zoals je dat kan noemen. Prachtig. We gaan naar de... Ja, hoe zeg je dat? De verjaardagen.
1: Piep op de piep. Welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Nou, ik pak mijn lijstje er even bij. Wij gaan naar 13 augustus, Andy Griggs. 14 augustus, Connie Smith en Keith Bilbrey. 15 augustus, Bobby Helms, Don Rich en Rose Maddox. 16 augustus, Billy Joe Shaver, Bobby Durham en Aston Shepherd. 17 augustus, Colton Swan, Jade Jack en Wayne Rainey. 18 augustus, Dylan Weldon, Larry Boot en Molly B. En dan gaan we nog even naar 19 augustus, Clay Walker, Eddie Raven. Oh, die komt ook nog voorbij. Maar... die is niet de artiest die ik ga draaien vandaag. Lee Ann Womack. Ook zo'n prachtige zangeres. En Shorty Lavender. Nee, ik heb deze week gekozen voor een werkje van Billy Joe Shaver. En dan gaat het allemaal over de muziek. The Music City USA. Hier is Billy Joe Shaver.

Ja, geweldig uit de soundtrack van de film van Johnny Cash, hè? En die film die heette toen de tijd Walk the Line uit 2005 alweer. Waarin Jacqueline Phoenix en Reese Witherspoon de hoofdrollen speelden. En dit ook vocaal opgenomen hebben. Ja, u bent maar gewaarschuwd. Wij gaan van Jackson en van Amerika gaan wij naar Amsterdam. Want ben je daar wel eens geweest? Pussycat zingt erover.

I Wanna Fly, Fly Away, John Denver. En deze John Denver draaiden wij op verzoek. Dat was een verzoekje van Jan, hè? Hij zegt, zou je deze weer eens van stal willen halen en draaien voor al jouw luisteraars die lekker naar jouw programma zitten te luisteren. Nou, we blijven een beetje in die sfeer hangen. Want ook het volgende verzoekje is een beetje in die mood, om het zo maar te zeggen. Want Johan heeft voor René, een man die al lang met pensioen had moeten zijn, of moeten gaan, maar moet nog 7 jaar werken, ongelooflijk. Wat doet de jeugd? Die tassen, ze kunnen gewoon vragen. Oh, tassen, nee, tassen moet lassen zijn. Ah. Ja, soms staat het er een beetje wat minder begrijpelijk geschreven. Laat ik het zo heel voorzichtig uitdrukken. Maar in ieder geval, als ik het goed begrijp, leert René lastechnieken aan de jeugd. Ja, en waar worden er tegenwoordig nog mensen opgeleid? Nergens, toch? Ik zit op mijn werk met twee gigantische elektronicussen, of ja, hoe zeg je dat? In ieder geval, maar er komen geen nieuwe mensen bij, hè, die het vak leren. Maar goed, waar gaan we draaien? Wij gaan Glenn Frey draaien met The Lover's Moon. En dat doen we dan voor die René.

hoop ik ook van ganse harte dat deze dag gewoon goed is. U hoorde Kaylee Haymack en Alan Jackson in Lord, I Hope This Day Is Good. En hier de nieuwe, de laatste, de hit van Zac Top. Hier is South of Sanity.

Ja, Lainey Wilson hoorde hier. En zij deed samen met John Mayer Phone Keys Wallet. En daarvoor de laatste single van Zach Tops Out of Sanity. Zo bent u weer een klein beetje op de hoogte van wat er allemaal gebeurt op het countrygebied. Althans, het is maar een heel klein gedeelte. Maar deze twee artiesten die zijn wel toonaangevend in de hitlijst in de country charts, om het zo maar te zeggen. Dat is voor de volgende zanger iets minder, maar het is niet minder nieuw, want dit komt af, dit werk, Dancing in Texas van de 50 Years From Home, 18 Summers. Ik heb het over Vince Gill. Die bracht weer een deel uit van dat 50 Years. U gaat luisteren naar deze prachtige track, Dancing in Texas.

Ja, Learning to Fall. Martina McBride zegt eigenlijk net zoveel als dat je fouten moet maken om te kunnen leren, zeg maar. En daarmee zijn we aan nog een prachtig nummer van de Black Hills Country Band. De country band uit België. En de song die ik ga draaien, Whatever Way the Wind Blows. Een wat minder bekend nummer van ze, maar zeker niet. In ieder geval een hele mooie, laat ik het zo zeggen.

0: Gold in de uitvoering van Paul Bailey. En deze draaide op verzoek komt van het lijstje af van Johan. Deze voor Nadja wilde draaien. Een echte mooie glimlach heeft deze dame. Die iedere man laat smelten en voor de voeten laat vallen, om het zo maar te zeggen. Maar voor mij is het gewoon een hele lieve vriendin, zo schrijft Johan.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon, maar er komen ook uitgestrekte wolkenvelden voor. Op de Waddeneilanden en langs de noordkust is het vrij, is een lokale bui niet uitgesloten. In de rest van het land blijft het droog en waait niet meer dan een zwakke noordelijke wind. En aan het einde van de ochtend is het op veel plaatsen al 20 graden. Een afwisseling van wolken en zonnige periode. Het is droog bij een zwakke tot matige noorden tot noordwestenwind. Loopt de temperatuur vanmiddag op naar 21 tot 22 graden in de kustgebieden en 23 tot 26 graden elders. Met de hoogste waarde in de Achterhoek en oosten van Brabant en Limburg. Lokaal kan het in het zuiden van Limburg nog een graadje warmer worden. Het is dan ook een heerlijke middag voor een wandeling of een fietstocht. Vanavond schijnt de zon. Maar ook wolkenvelden, maar het blijft droog. De wind neemt weer af naar zwak. En rond zonsondergang is het 17 graden in het noorden tot lokaal 20 graden in het zuiden. Morgen trekt er... Morgenochtend trekt de regen naar het oosten weg. Vanuit het westen wordt het droog. Zo nu en dan schijnt de zon en waait het... Een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgenmiddag valt landinwaarts plaatselijk nog een bui. Op de meeste plaatsen is het droog en breekt de zon wat vaker door. De noordwestenwind is meest matig en wordt 19 graden in het noorden. En op de Waddeneilanden 20 tot 22 graden. Elders met de hoogste waarde in Zeeuws-Vlaanderen en Limburg. Met dergelijke temperaturen is de vijfde regionale hittegolf weer voorbij. Bovendien is dit een mooi moment om ramen en deuren open te zetten, om de warmte het huis uit te laten gaan. Woensdag, wij slaan de dinsdag over, want woensdag is de dag van onze herhaling en onze mensen die de zondag hebben moeten missen. Woensdag komt het tot buien, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Er waait een matige in het noorden, of in noordelijk kustgebied en in de Waddeneilanden krachtige westen tot zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar een graad of 20 tot 22 graden. De dagen daarna is het aanhoudend wisselvallend zomerweer. De zon schijnt af en toe, maar dagelijks komt het ook tot buien en passeert er een regenzone met wat langere tijd regen. De temperatuur komt uit op waarde rond of langjarig gemiddelde van 20 tot 23 graden. Nou, dat is me nogal een dingetje. En dan gaan we nu even wat anders doen. Ja, dat bedoel ik.

Natuurlijk het vaste item inmiddels in Country Moods. Een bijdrage van Han Kreeftenberg. Die heeft hier drie nummers uitgezocht met één overeenkomst. En die overeenkomst is de naam Waltz. Je hebt eens drie songs waarin de naam Dance uitgezonden. Nu dus drie songs met de naam Waltz. We beginnen met Mark Newton en Steve Thomas met de Kentucky Waltz. Eerste opname in 1945, eerste release 46 door Bill Monroe en His Bluegrass Boys. Op 78 toeren single, uitgebracht 2012 door Mark Newton en Steve Thomas op de CD album Reborn, label Pinecastle Records. Tweede plaats is ingenomen door Patti Pates met haar Tennessee Waltz. De eerste opname uit 1947 door Cowboy Compass. Eerste release januari 1948 door Pee Wee King en his Golden West Cowboys. Uitgebracht januari 1951 door Patti Pates op de single The Tennessee Waltz Long Long Ago op het label Mercury. De uitvoering van Patti Pates is de bekendste. En als laatste, but not least, Conway Twitty samen met Loretta Lynn in I Still Believe in Waltzes. Eerste opname juni 1980, eerste release oktober 1980 door Conway Twitty op het album Rest Your Life on Me. Uitgebracht in 1981 op single I Still Believe in Waltzes en Oh Honey, Oh Baby. Op het label MCA Records van het album To's a Party op het label MCA Records. Dit zijn de drie songs met maar één overeenkomst. Waltz.

Oh, en zo was die ook weer weg, deze John Pardy. Ja, met eerst had hij Head Over Boots en nu Boots Off. Nou, hij heeft wat met zijn laarzen, om het zo maar te zeggen. En hij staat hiermee hoog in de country charts. Ik zal hem er even bij zoeken. Even kijken, waar sta jij, beste John? Op de 20ste plaats afgelopen week. Een heel mooi lijstje. Daar draaien we zometeen nog even een nummer van. In de tussentijd draaien we een verzoekje van Jan Hecht. Die wilde graag Rock Voice zijn horen met A Horse With No Name.

Dat was het verzoekje van Jan. Herzog Voisijn hoorde u met een horse with no name. Kan dat nou een paard zonder naam? Dan gaan we nog naar een verzoekje van Johan toe. En dat verzoekje is er voor Ruben. Ruben is een jonge man die positief blijft. Zijn familiekring is hij, of in zijn familiekring is hij gewoon de Benjamin. En enorm verwend tot over zijn oren. Zou je vast ergens aan gemerkt hebben, Johan. We gaan de Carpenters voor hem draaien. The Top of the World.

0: Ja, je zou bijna zeggen, ik geef het je op een briefje, maar dat is natuurlijk niet aan de hand. Eddie Raven met
1: een
0: letter.
1: En nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Ja, dankjewel. Eddie Raven met In a Letter to You. En u hoorde het. We zijn toegekomen aan een dubbeldraai. Vandaag in de dubbeldraai gekozen voor Shania Twain. Twee nummers van haar, zo willekeurig gepakt. We beginnen met Any Man of Mine. Misschien dat u een dansje wil doen. Dus u kunt nog snel uw country boots aandoen om een dansje te maken. Overigens, over dansjes gesproken. In Oorschot kunt u vanmiddag nog terecht, hè, tot begin van de avond. Voor het Country and Western Festival Oorschot. En daar treedt in ieder geval Dick van Altenaar op, geloof ik, met Savannah. Dus mocht u zich vervelen, zeker de moeite waard. We zijn er gisteren geweest. En ja, was gezellig in het Brabantse land. Dus ja. En het is voor een goed doel natuurlijk, hè. Shania Twain, Any Man of Mine, gevolgd door If You're Not In It For Love, I'm Gonna Hear. En dat is een live versie van haar Vegas Tour. Dat is de dubbeldraai van vandaag.

ik zeg wauw. Ik moet ook zeggen dat dit me enorm aangrijpt, deze muziek. En u hoorde natuurlijk Ennio Morricone met Once Upon a Time in the West. Over de muziek van Ennio Morricone gesproken, daar kunt u zelf live van genieten. Want namelijk de tijdloze filmmuziek van Ennio Morricone komt tot leven in een exclusieve concertreeks. Het Tsjechs Nationaal Symfonie Orchestra en het Tsjechische jongenskoor Boni Pueri brengen een muzikale ode aan de meester. Van de megalonische klanken van Once Upon a Time in the West tot de spanning van The Good, The Bad en The Ugly. Morricone's muziek blijft betoveren. In april 2026 kun je deze legendarische compositie live ervaren in het Concertgebouw in Amsterdam en Muziekgebouw Eindhoven. Maar dat is al geweest. En ik zag net... Ik zag een gegeven moment berichten over 27, want ik hoorde dat van de week ook op de radio. Ik ga even een stapje terug en dan ga ik even naar allen, want eventime.nl. Ja, nou, ik zie hier dus op 5 januari 2027 in Amsterdam het Koninklijk Concertgebouw, The Master of the Film Music, Ennio Morricone. En die is er ook op 6 januari, op 8 januari, op 9 januari, 10 januari. Oh, 9 januari is in Den Haag, 8 januari ook. 10 januari Amsterdam, 11 januari Arnhem, 12 januari Arnhem, 14 januari in Groningen, Maritiem Plaza. En 17 januari in De Doelen in Rotterdam. Dus het is... Oh ja, en ik zie ook nog eens een keer 13 januari in Eindhoven. Dus u kunt nog naar dit legendarische concert toe. Dan gaan we even naar het mailtje van Johan. Eens even kijken of ik die er nog bij kan pakken. Want Johan vroeg mij om een extra nummer te mogen aanvragen. Maar heb ik nou zijn mailtje even weggegooid?

0: En even aan het terugkijken, uiteraard. Ja, ik moet me even terugzoeken. In tussentijd gaan wij de maandartiest nog maar een keer van stal halen. Want dat is nog steeds Martina McBride. Derde en tevens laatste nummer van haar is Dreaming My Dreams. En dat is terug te vinden op haar album Timeless uit 2005.
1: Dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

dacht het ook, Martina McBride, Dreaming My Dreams. Breng ons toch bij dat verzoekje van Johan. Die schrijft: beste André, draai je alsjeblieft mijn verzoekjes in Country Mood 16 augustus. En zou er misschien een extra nummer over zijn voor Zeden. Moet je maar zien of dat zou kunnen. Ze zouden het in ieder geval wel fantastisch vinden, André. Dat nummer van Jenny Greenwood met dat liedje over That Little Kid Sister of Mine. Ik weet niet dat de familie dat zeer op prijs zou stellen en super leuk zou vinden. Als het nog past in je uitzending, zou dat heel geweldig zijn, André. En in ieder geval alvast bedankt als je dat zou willen doen. Nou, hier is die voor Zeden. Johnny Greenwood met That Little Kid Sister of Mine.

0: afgelopen week draaiden we een mook en u hoorde natuurlijk Appie West op verzoek van Jannig. Geen dag zonder radio.
1: En dan nu de favoriete country top 3 van...
0: Ja, de favoriete country top 3 van Hetty uit Friesland. En ik moet er even bij zeggen dat het tevens haar laatste favoriete country top 3 is. Zo schrijft ze. Ze schreef overigens nog wel meer, maar dat zal ik u niet meer lasten vallen. Want dat houden we privé. Want je hebt natuurlijk ook te maken met een soort van wet van privacy. Maar in ieder geval het berichtje, ja. Laat ik het zo voorzichtig uitdrukken. Heel bijzonder, laat ik het zo voorzichtig zeggen. Nou, in ieder geval een favoriete country top 3. Met als eerste gaan we draaien Jack Jersey, Step Into My Heart. Gevolgd door Glenn Frey met She's Can't Let Go. En op de eerste plaats een nummer welke zij, of in ieder geval haar overleden man, een van zijn favoriete nummers was. En haar man natuurlijk Henk Boerstra. Dat is helemaal gek. Van Piscintos Caliente. En in het bijzonder van Back in Your Arms Again. Dat is de favoriete country top 3. De laatste favoriete country top 3. Van Hetty uit Sneek.

iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl. Country.

Prachtig, Ricky Trevino. Ik wou zeggen Ricky van Schelden. Ja, die heeft ook een prachtige stem. Maar deze Rick Trevino natuurlijk ook met zijn mooie Autumn Rose. We gaan even naar de tijd van nu terug. Kenny Chesney, die timmert aan de weg met zijn Carry On.

Ja, je mag ook gewoon bij Crossroads Country Radio blijven. En in het bijzonder bij Country Moods natuurlijk. U hoorde Billy Joe Royal met zijn cover op Stand By Me. Daarvoor Kenny Chesney met zijn laatste single Carry On. En daarmee zijn we aan het einde gekomen weer van deze Country Moods. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Mocht u ideeën hebben of op- of aanmerkingen, u kunt ze sturen naar info@crossroadscountryradio.nl. Ga ik u een hele fijne week wensen. Voor de mensen die woensdag in de herhaling zitten, natuurlijk ook de rest van de week. Hele fijne week. En ja, we gaan eruit met een bijzondere herinnering. Oftewel, een precious memories. Hier is Randy Travis. Ik zeg tot volgende week. Dag!

0: Dan heet u weer welkom bij 2 uur country muziek in het programma Countryland. Met vanavond...
1: Even tussen de barbecue door.
0: Ronald.
1: We zitten lekker met het hele team te barbecuen. Want ja. Het is weer het vaste momentje van het jaar dat we ons lekker even verwennen met z'n allen.
0: Dat moet altijd gebeuren. Doen.
1: We zijn weer welkom in het gasvrije Voorthuizen namelijk. Waar we gewoon heerlijk zitten te genieten van een prachtig zonnetje. En een lekker Italiaans buffet. Weer goed samengesteld door onze kokin Valerie.
0: Ja.
1: Zijn wij moeten eventjes ertussenuit, maar we worden gelukkig tussendoor nog wel verwend door ze, dus dat geeft niet.
0: Ja, ze hebben een hele pak meegegeven.
1: Zeker, dus en af en toe kunnen we wel even wat heen en weer halen. Dus,
0: ja.
1: We nemen even de tijd natuurlijk, want ondanks dat wij lekker gezellig zitten, is het natuurlijk wel de bedoeling dat de luisteraars ook gewoon lekker gezellig kunnen zitten. Dus we zorgen gewoon een programma kant op, maar wel een hele speciale.
0: Ja.
1: We gaan deze keer namelijk een beetje muziek draaien waarvan wij denken dat al onze teamleden die leuk gaan vinden.
0: Dat is mooi.
1: We hebben voor elk teamlid hebben we een liedje uitgekozen waarvan wij denken, nou, dat zal die persoon wel leuk vinden. Hopen dat die persoon het ook zelf ook leuk vindt.
0: Ik hoop het zeker.
1: En we gaan er zeker vanuit dat we naar de playlist kijken, dat wij het leuk gaan vinden en dat de luisteraars het ook wel leuk zullen vinden, denk ik.
0: Maar goed, om te beginnen, we begonnen de... Oh nee, ik ga Johan natuurlijk welkom heten voor de techniek.
1: Ja, zeker.
0: Ik heb jou nog ook geen welkom geheten.
1: En jij ook, Kiewe.
0: Ja.
1: Met z'n drietjes.
0: Dus, en we begonnen onze uitzending met Garth Brooks. Ain't going down till the sun comes up.
1: Ja, dus dat is het thema van het feestje vanavond. Hè? We gaan er zo lang door tot morgenochtend de zon weer opkomt.
0: Oh jee.
1: We geven niet zo snel op. De buren vinden het niet erg. Die zijn toch op vakantie.
0: Die zijn op vakantie, ja.
1: Dus daar
0: hebben we geen last van.
1: Nee.
0: Dan gaan we door naar de volgende.
1: Nou ja, het eerste liedje is eigenlijk de vraag. Is dat nou een liedje wat voor App is? Of een liedje wat voor mij is? Want eigenlijk de zanger heb ik leren kennen via App.
0: Oh. Daar
1: ben ik nog steeds heel erg dankbaar voor. Dus ik denk dat App dit liedje ook absoluut wel gaat waarderen. Ik moet zeggen, ik zelf zeker. We hebben het namelijk over J.D. Graham. En J.D. is, heb ik ooit begrepen, een keertje omschreven als combinatie van James Taylor als zanger voor The Grateful Dead. Het is een hele bijzondere stem.
0: Ja.
1: Het is een bijzondere man.
0: Ook dat.
1: App kent hem, privé gelukkig.
0: Oh, ook dat nog.
1: En
0: ja,
1: dat,
0: leuk.
1: Ik ben nog steeds heel blij dat App me heb geïntroduceerd aan deze muziek van deze man. Want ik vind hem prachtig.
0: Ja.
1: Ik hoop u ook. Speciaal dus voor App of voor mij. Mag ik kiezen. J.D. Graham met A Pound of Rust.

0: Het was toch een prachtig nummer.
1: Ja, heerlijk stem. Met prachtige, prachtige zanger. Ik hoop dat het inmiddels ook wel wat beter gaat natuurlijk. Hij is in februari betrokken geraakt bij een behoorlijk stevig ongeval.
0: Oh.
1: Dus, sindsdien natuurlijk ligt hij in het ziekenhuis, moest hij verzorgd worden en alles en nog wat. Dus, ik hoop dat het langzamerhand toch weer opkrapt. En dat die beste man weer in staat is zometeen om weer prachtige muziek te maken.
0: Als ik dit hoor, dan kijk ik daar wel naar uit.
1: Heerlijke muziek.
0: Ja.
1: De volgende, die is voor ons, ons jongste teamlid.
0: Bijna ik weet niet, bedoel je dat met leeftijd? Of?
1: En daar blijf ik even buiten.
0: Maar hij is wel als laatste bij het team gekomen, dus... Hij heeft toch wel een speciale band waar hij geïnteresseerd in is. Ook contact mee heeft, of tenminste sowieso met de manager. En wat ik nu zo zit te bekijken is dat een van zijn, of van hun bekendste nummers, ook hier in Europa. En dat zijn de Bellamy Brothers met Let Your Love Flow.

0: Hello, I'm David.
1: I'm Howard.
0: We're the Bellamy Brothers, and we'd love to come to the Netherlands and perform for our friends. But in the meantime, you can see us on countryland.nl.
2: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
3: Ach, we hebben weer prachtige nummers uitgekozen, maar van vinyl. En dat zijn er drie vanavond. Ja, we gaan vooruit met onze zaken. De vinyl van vanavond is Jim & Jess. En ik denk dat we hier allemaal wel mee eens zijn als we dit nummer draaien. Want Volmer Haro die vindt het nummer ook prachtig. En wat zijn we dan mee bezig? Met Hoping That You're Hoping.

Nou, fantastisch weer. Jim en Jess, ik geniet altijd van ze als ik thuis eens een keer even die box aan het rondkijken ben en luisteren ben. Dan heb ik Jim en Jess. En een van de mooiste nummers die ik vind, Hoping, That You're Hoping. En dan gaan we naar Eddie Arnold. Texarkana, baby. Ja, dat ik doe het nog goed ook een keer. Hoe is mogelijk? Ook die is van vinyl. En ja, we kennen hem als Richard Edward, Eddie Arnold. Het is een Amerikaanse zanger van country en popmuziek. Ah, dat hoort u wezen wel, dat wat popmuziek bij vindt. En dat is vanuit de jaren 40 tot 60 zeer succesvol geweest. Hij bereikte 27 keer de eerste plaats in de country hitlijsten en verkocht meer dan 86 miljoen platen. Personen die fan van Eddie Arnold waren, zijn onder meer Elvis Presley. En dan Ray Charles en Jerry Lee Lewis. In 1966 werd Arnold opgenomen in de Country Music Hall of Fame. En dan met dit nummer ook.

0: Nou, ook deze was weer van vinyl. En we hebben dat weer met plezier beluisterd. Als u vanavond had kunnen kijken via de tv, dan had u kunnen zien dat er dus een ouderwetse studio-opstelling staat. Twee pick-ups en een mengpaneeltje. En dan niet het mengpaneel van de studio, maar gewoon het oude mengpaneeltje waar we dus 30 jaar geleden bij Radio Barneveld mee begonnen zijn. Dus
1: het introotje klopt ook niet helemaal, hè? Want dan zei je van no dust on the records. Nou, dat is in dit geval wel het geval, hoor. Want deze komen echt bij jou uit de oude doos vandaan.
0: Die komen echt bij de oude doos vandaan. Ja, ik heb daar gelukkig 800 singeltjes ooit eens een keer van iemand gekregen. Nou ja, gekregen niet. Gekocht zelfs. Maar met alle plezier, want 800 van die singeltjes met allemaal, hoop ik, deze kwaliteit van muziek.
1: Ja, we gebruiken er nog meer deze uitzending. Ja. De mensen komen er nog wat meer tegen.
0: De Mac Combrick Brothers. Het zijn, hier zag ik vier broers en er zit nog een klein dametje bij die meedoet op viool, dacht ik. Als ik het zo heel snel even zag, ja, dan gaan ze allemaal andere foto's doen. Maar in principe zijn het dus vier broers, als ik het goed heb, Ron.
1: Ja, en het is op zich een hele goede band uit de jaren 50. Ze hadden alleen een pech dat in die periode natuurlijk de Stanley Brothers en Haro's favoriete Louvin Brothers.
0: Ja.
1: En die waren veel populairder dan hun. Maar dat betekent niet dat hun muziek ook veel slechter was. Want de McCormick Brothers maakten ook echt serieus veel goede muziek.
0: Ja.
1: Zoals je inderdaad in het volgende liedje gaan doen. Klopt de titel een beetje met jouw gevoel? Nu we gezellig met het hele team bij de barbecue zitten?
0: Ja. I'm happy to know.

Beste luisteraars, dit is Erik de Vries en u luistert naar Countryland. Met de beste country, Americana en bluegrass in Nederland en beyond.

0: luistert niet naar een ander programma. U luistert gewoon naar Countryland. En dat doen we met het prachtige nummer van Lionel Richie. En wat er country aan is, is de Rascal Flatts. En dat blijft genieten.
1: Nou, en dit liedje was speciaal weer even voor Johan.
0: Oh, was die voor Johan?
1: Ja, we gaan gewoon, want we maken een speciale barbecue-uitzending. Oh, ja. En dat betekent dat we liedjes doen voor iedereen. En deze was even speciaal voor Johan. Ja. Die, nu ging even de voetjes van de vloer af doen. Normaal hoor je die jongen niet, maar nu stond hij op het plafond te dansen.
0: Als hij maar klompen aantrekt, dan hoor je hem ook wel, hoor.
1: Toch best lastig buiten in de tuin, maar... De volgende die we gaan draaien is inderdaad wel een van de teamleden weer. En die is deze keer speciaal voor Jos, mag ik wel zeggen. Want ik denk dat deze dame... deze dame is niet alleen voor Jos favoriet.
0: Nee.
1: Dat mag je wel zeggen. Ik denk dat er meerdere teamleden zijn die hier zeer waarderen.
0: Ja.
1: Het is namelijk Sierra Hull. En Sierra Dawn Hull, een Amerikaanse bluegrasszanger, is begonnen op de 13e album. Toen kreeg ze een contract bij Rounder Records. En in 2008, op 16-jarige leftijd, had ze haar debuutalbum al.
0: Zo.
1: Wat een zangeres. Jos kan er heel veel meer over vertellen in al zijn uitzendingen en dan ook in zijn eigen programma. Ja. Besteedt er ook meer dan aandacht aan, dus daar verwijs ik dan ook graag. Ik ga geen poging wagen om uit te leggen hoe goed de Sierra Hull is. Want dat kan Jos vele malen beter dan ik. Het enige wat we doen is gewoon lekker luisteren naar Sierra. Best bye.

0: guys. This is Sierra Hull, and you're listening to Countryland, the best station for country and bluegrass.
1: Ja, de beste koop, hè?
2: Met haar zeker, ja, die album Sonar. Dat is helemaal prachtig natuurlijk.
1: Ja. Ja, maar ze is wel een beetje veranderd in haar stijl. Het is niet meer de zuivere bluegrass. Ze kan af en toe wat soul tussendoor doen. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit, want het blijft Sierra Hull.
2: Prachtige stem.
1: Ja, prachtig.
2: De volgende is weer een dame trouwens. We proberen er ook altijd aandacht aan te besteden, ja, natuurlijk in Countryland. Dat we een beetje eerlijk verdelen, 50-50, de zangers en zangeressen. Zeker omdat de zangeressen binnen de country, vind ik, best wel ondergewaardeerd worden.
1: Ja.
2: Terwijl het toch, ja, nou, jullie zijn zelf natuurlijk een paar maanden geleden naar een van de beste zangeressen van de wereld geweest, Emmylou Harris.
1: Ja, klopt.
2: Dus ik denk dat er toch meer dan genoeg goede zangeressen zijn. Wij besteden er ook graag aandacht aan. De volgende heb ik zelf ook leren kennen via app eigenlijk.
1: App is onze leermeester.
2: App heeft echt af en toe van hele mooie dingen. En in dit geval ook weer een leuke dame, namelijk Jess Jacoy. En die gaan we dus speciaal voor App draaien. Ik denk dat we hem daar ook wel weer gelukkig mee maken. En onszelf en de luisteraars. The one I'm living for.

0: Ja, dat was weer een fantastisch nummer van Jess Jagoy. En de Abdi heeft deze dame persoonlijk gesproken, gezien op de foto. Dus ja, als we Ab hebben, dan komt u regelmatig wel bekende artiesten voorbij.
1: Appiepedia.
0: Kijk, want die kan ons ook heel veel vertellen. Maar goed, de volgende, daar kan ik ook wat over zeggen. Want we hebben natuurlijk Leen in ons team zitten. En Leen is eigenlijk een heel beetje een Bob Dylan fan. En toen hij af en toe eens een keer aan playlisten maken was in het begin dat hij bij ons zat, toen kreeg hij eigenlijk de smaak te pakken met Johnny Cash en Bob Dylan. En dat vond hij wel leuk, want dat waren toch wel twee bijzondere stemmen, zei hij. Nou ja, ik vind het ook zo. En dat gaan we zeker beluisteren in One Too Many Mornings.

0: Ja, en zo draaien we eigenlijk muziek van alle onze collega's, wat ze mooi vinden.
1: Ja, hopen we inderdaad dat ze het mooi vinden.
0: Oh ja, ja, dat is waar. Ja,
1: ze zitten nu, sommigen zitten tevreden te kijken en anderen zitten nu naar ons te kijken van waar gaan we voor ons draaien.
0: Ja, ja, ja.
1: Even nog even.
0: Die spanning houden we lekker erin.
1: Genieten van de heerlijke hapjes en de drankjes ondertussen.
0: Ook zeker, zeker. En wat ik nog weer leuk vind is natuurlijk dat Haro, is er nou een van de oudste die bij ons ook meewerkt? Qua leeftijd?
1: Nou, voornamelijk qua duur dat hij bij het programma zit.
0: Oh ja, ook ja.
1: We gaan het niet over leeftijd, hebben we gezegd.
0: Ah, nee, dat is waar.
1: Niet de jongste, niet oud. Maar wel, Aro is wel degene die naar jou en naar jou ons een beetje langs zit en bij het programma is.
0: Ja, dat is waar. En dat hebben we ook ervaren met heel veel jaar de Loving Brothers. Alle cd's, lp's, alles wat van Loving Brothers was, hebben we wel gedraaid door Aro. En dat willen we nu nog even een keer doen. Met The Family Who Prays.

0: Ik zeg altijd maar zo, Harold, wat ben ik blij dat jij ons de Loving Brothers hebt gegeven en hebt laten horen. Want ik vind het toch wel, wel een van de mooiste mensen, duo's, die bestaat in de countrymuziek.
1: Ja, en gelukkig hebben ze ook een behoorlijk groot oeuvre, dus we kunnen een tijdje
0: door. Klopt. Ik heb wel wat in de kast staan, dus ik kan ze ook nog wel draaien. Maar ik denk dat Harold en ik wel een beetje op hetzelfde neerkomen. En dan gaan we naar Rose Betts.
1: Rose Betts, ja, een zangeres uit Engeland in dit geval, uit Hertfordshire. Ze heeft in 2022 heeft ze het debuutalbum White Orchids uitgebracht. Een onderdeel van dat album, van Driving Myself Home was het liedje, is meteen viraal gegaan op TikTok. Ze had hem eigenlijk als een grapje gemaakt, want ze had een blind date gehad die niet helemaal goed had gelopen. Dus vandaar dat ze dat liedje had gedaan. Maar binnen een dag nadat ze hem op TikTok had gezet, waren er al 300.000 views. Dus dat smaakte naar meer. Dus vervolgens een liedje wat ze uitbracht in 2023, het liedje Irish Eyes, die zette ze ook op TikTok. En die kreeg al heel snel 5 miljoen views. En is vervolgens ook 13 miljoen keer geluisterd op Spotify. Kortom, Ierse muziek is nog best wel leuk, hè? Dat zeg ik altijd tegen
0: jullie. Dat heb je mij nooit horen zeggen, hoor.
1: Ja, daarom.
0: Ik sta er wel achter.
1: Ondanks dat dit een liedje is over Ierland en ik er dus ook absoluut gek op ben en ze hier heel groot plezier mee doet, is dit liedje niet speciaal voor mij. Dit is namelijk voor onze kokin van vandaag, voor Valerie. En ik hoop dus dat ze er ook van gaan genieten. Rose Betts met het prachtige Irish Eyes.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43IMGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
3: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
4: Welcome to the second hour of Country Land.

0: Ik weet nog wel dat ik in Barneveld was en dat ik in een straatje moest wachten op iemand. En dat ik daar in dat straatje een winkel zag waar ik singeltjes zag liggen. Of cd's zag liggen. Ik denk, dat is wat voor mij. En ik ben gauw even naar binnen geweest. Ik heb de auto even gauw op het plekje laten staan. Ik denk, dus, ik ben zo snel. Maar goed, ik was niet snel genoeg. Want ik moest even wachten in de winkel. En toen kreeg ik eigenlijk het volgende, de Del McGoody Band. Ik heb hem gelijk in de auto gedraaid, gelijk hard. En dat waren dus lekkere nummers van Nashville Cat, van de Del McGoody Band, aan het begin van het tweede uur voor vanavond. Ik was al helemaal in de derde uur bezig.
1: Ja, zie je, en vijfde, we gaan nog eens door. Kom er al dat heerlijke hapjes die we gehad hebben tot nu toe.
0: Ja. En ik ga gelijk even verder, want ik heb een hele mooie dubbel LP, is dat geloof ik, van Johnny Cash, The Music Forever Words. En het zijn allemaal nummers geïnspireerd door Johnny Cash en gezongen door allemaal grote artiesten, Chris Christofferson en Willie Nelson bijvoorbeeld, Brad Paisley. Die gaan we zo meteen draaien. Rosanna Cash, nou noem maar op. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, want dan is ons programma alweer vol. En dat gaan we zeker doen. Maar waar ik wel graag luister en u naar willen luisteren, is The Captain Daughter van Alison Krauss en Union Station.

0: Wat is dat mooi.
1: En deze was speciaal voor jou.
0: Oh, dankjewel. En dat had ik niet op gerekend.
1: Nee, dat was heel speciaal voor jou. Daarmee heb ik gekozen. En het is, ja, moet ik zeggen, het klinkt toch niet verkeerd voor een pick-up plaatje.
0: Nee,
1: het is gewoon vinyl wat hier draait. Het is geen computer. Het is geen state-of-the-art modern. Wat dan ook. Het is gewoon een ouderwetse pick-up. Verbonden aan een mengpaneeltje met een plaat erbovenop. Waar de stof afgeblazen is.
0: Ik
1: kan me voorstellen dat dit album trouwens weinig stof bevat. Want deze wordt vaker weer gedraaid. Want
0: deze, ja.
1: Prachtige, mooie muziek.
0: Hoor. En ik heb hem ook nog niet zo heel lang in huis. Dus dat is al iets bijzonders. En wat mooi is, het is geïnspireerd op muziek van Johnny Cash.
1: Dus ik ga ervan uit dat we nog wel meer van deze muziek van deze plaat te horen gaan krijgen.
0: Ja, want ik wil wat meer. Want niet alleen de muziek, maar Johnny Cash heeft dus ook hierin. Oh nee, de zoon. John Cash, die heeft de nummers allemaal geschreven. Dus vandaar dat we deze zo trots op zijn. Waar ik ook op trots op ben, is dat we dus voor een poosje geleden in de studio Maxime Baas hadden met Casper Nachtegaal. En dan noemen we weer namen waar ik denk van, wat zijn die toch weer fantastisch. Als je die opnames terugluistert. Je kunt het ook bekijken.
1: Ja, kantoland.nl, daar vindt u sowieso natuurlijk alle informatie daarover. Dan vindt u alle artiesten die zijn geweest. Kunt u ook in de gaten houden welke artiesten nog gaan komen.
0: Ja.
1: U kunt natuurlijk op onze social media's kijken. Kijk op onze YouTube-kanaal. Daar vindt u een prachtige samenvatting. Schitterend mooi gemaakt door Johan en Valerie.
0: Ja.
1: En kijk natuurlijk op onze socials. Instagram, Facebook, TikTok. Wat we allemaal ongeveer nu hebben tegenwoordig. Daar staat meer van dit hele moois.
0: En daarom gaan we nu ook luisteren naar Maxime Baas en Casper Nachtegaal met October Skies.
2: Dankjewel. Hier komt October Skies.

0: Hoi, dit is Maxime Baas van Billy and the Big Bang. Je luistert naar Countryland.
1: Goed, dat was dus het prachtige nummer October Skies. Opgenomen in de studio van...
2: Onze eigen studio, onze eigen techneut. En dit liedje was speciaal, hebben die gedraaid nu voor Patrick. Want we weten dat die enorm groot fan is van Billy and the Big Bang. En
1: klopt.
2: Van de muziek van Maxime.
1: Gelukkig houdt die muziek ook allemaal. Hè. We kunnen voor elke medewerker wel een favoriet nummer opzoeken.
2: Nou ja, we hopen dat ze hem leuk vinden. Die wij kiezen voor.
1: Dat is zeker zo, ja.
2: Aan de blije gezichten te zien van ze tot nu toe nog wel.
1: Ik denk het wel, ja. Ja, ik hoor ze ook niet smakken nou. Hè. Gewoon gezellig eten, maar niet smakken. Dat scheelt.
2: Dat is gauw.
1: Ja. Hey, we gaan naar weer drie nummers van vinyl. En we hebben dus... Ik heb er eigenlijk weer zoveel op het moment dat ik denk... Ik moet regelmatig eens wat draaien. Anders krijg ik de LP's niet er doorheen. Maar laten we dan maar beginnen met de eerste. En dat is er eentje van Marty Robbins van zijn LP. En dat nummer heet Blue Sea.

0: Nou, zullen we daar met z'n allen gaan zwemmen? In de Blue Sea?
1: Heerlijk, met dit weer.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Blijft een prachtige mooie stem, hoor, van die man.
0: Ja, die Marty Roberts. Hij kan echt van alles ook. Hè. Het jodelen doet hij ook nog een beetje af en toe. En, ja, echt de Marty Roberts stem die we gewend zijn. Dan gaan we naar nog weer zo eentje. Dat is de man dus die... hoe moet je het zeggen?
1: Je begint redelijk richting echt oude doos te gaan.
0: Ja, we gaan echt naar oude platen. Ik zie hem hier voor het ding zitten.
1: Dat is nou het mooie inderdaad van het draaien van vinyl. Is dat je ook gewoon een hele mooie hoes hebt van de LP. Dus vroeger hadden we natuurlijk ook wat meer tekst op. Ook wat makkelijker voor mensen van onze leeftijd.
0: Ja.
1: Die cd'tjes worden steeds lastiger om te lezen ongeveer. En dan krijg je toch wat kleinere letters. Dit zijn nog vrij grote teksten. Lukt nog half zonder bril.
0: Ja. Maar goed, we gaan naar de LP. Jim Reeves Collection Music Camps from the Muse. Of nee?
1: Ja, echt de pareltjes van zijn Reeves Collection. Want mijn man heeft ook best wel veel muziek gemaakt, kan ik wel zeggen. Maar ze zijn er toch in geslaagd om een aantal pareltjes ervan op een LP te zetten.
0: En daar hebben wij er eentje van gekozen. En dat is Jim Reeves met Oklahoma Hills.

0: Nou, wat vonden we van Jim Rees?
1: Ja, heerlijk. Hij blijft gewoon inderdaad een van de pareltjes. Dus ik snap absoluut waarom die op de LP staat.
0: Ja, ja. Ik heb gelukkig wat LP's van hem al. Dus we kunnen meer gaan draaien.
1: Nou, we zijn netjes keurig op die 50% bezig trouwens. Hè? Want we hadden het net over 50% dames, 50% heren.
0: Oh ja.
1: Je hebt nu net begonnen met Del McCoury Band. Vervolgens heb je nu Marty Robbins en Jim Reeves. Dus ja. Dat zijn drie heren. We hebben twee dames al gehad. Alison Krauss en Maxine Baas.
0: Ja.
1: Dus voor de tijd voor dame nummer 3.
0: En dat is Loretta Lynn. En ik heb deze LP al jaren in mijn kast staan. Maar ik had geen pick-up. Dus kon ik hem ook niet draaien. Maar nu gelukkig wel. You Ain't Woman Enough.

0: Dat was Bill Monroe. En dat is onze godvader in de bluegrassmuziek. Hij is de bluegrassmuziek ooit begonnen. En volgens mij heeft hij ook nogal wat eisen die had toen in die tijd. Als hij bluegrassmuziek, dobro mocht er bijvoorbeeld niet bij. En ja, goed. Hij is wel de beginner en wij mochten daardoor ook onze EWOP afgelopen jaren organiseren. En muziek van Bill Monroe laten horen. En dit was dus het nummer 9-Pound Hammer. En dan gaan we door naar Merle Travis.
1: Ja, en die gaan we speciaal draaien voor onze collega Jaap. Merle is bekend om een aantal liedjes zoals I'm a Pilgrim en Dark as a Dungeon. Hij staat voornamelijk bekend om zijn unieke gitaarstijl, die door de gitaristen nog steeds een Travis picking genoemd wordt. In zijn liedjes heeft hij ook heel veel aandacht voor Muhlenberg County, de plaats waar hij vandaan komt. En de teksten van zijn liedjes zijn sociaal geïnspireerd, vooral over de economische uitbuiting van Amerikaanse mijnwerkers. Maar hij kon het dus ook goed zingen over truckers. En met al die truckers in onze groep is het goed om daar aandacht aan te besteden. Dus dit liedje is speciaal voor Jaap. Ik hoop dat hij ervan geniet. En ook u. Merle Travis met 16 Tons.
2: Some people say a man is made out of money.

0: owe my soul to the company store.
1: Merle Travis, 16 Tons. Een van die mooie truckersongs die er ooit geschreven zijn. En door heel veel artiesten uitgebracht zijn in de loop of in de laatste jaren. En wij draaien dat toch graag. Want ik ben zelf natuurlijk ook potje trucker geweest. Ben je verhuizer als trucker? Maar goed, ik zat wel achter stuur. We gaan naar het volgende. Brad Paisley.
2: En die speciaal voor Johan en voor jouzelf. Want jullie zijn er natuurlijk ook geweest.
1: Ja, dat klopt. Ja.
2: Live in Amerika. Boven in zijn groot stadion.
1: Nee, dat was bij Carl Brooks.
2: Nou, bij Carl Brooks. Dan moet je Brad Paisley volgende keer hebben.
1: Nee, die was in Tilburg.
2: Zijn jullie daar geweest?
1: Daar zijn we geweest.
2: In Amerika.
1: Ja. En Johan is afgelopen keer ook nog in Grollo geweest. Daar heeft hij Brad Paisley ook gezien.
2: Heerlijk.
1: Dus die kent alle liedjes nou uit zijn hoofd.
2: Vandaar dat hij met dit liedje aankomt.
1: Ja.
2: We hebben het wel eens vaker over natuurlijk. Met muziek luister je voornamelijk naar de melodie en naar de muziekinstrumenten die gespeeld worden. Maar het is ook wel eens goed om te luisteren naar de tekst.
1: Ja.
2: Er zijn namelijk ook hele goede tekstschrijvers natuurlijk. En soms heeft de tekst niks om het hand. Het is gewoon lekker gezellig zonnig buiten. Dus maak er wat vrolijks van. Soms is het heel verdrietig. Zeker bij Bluegrass geboorte natuurlijk best wel veel levenservaring ingegooid worden. En soms is het tekst met een knipoog.
1: Oh ja.
2: En daar valt deze onder. Luister vooral in het begin. Niet al te goed. Luister aan het eind wel. Dan snapt u het geintje. Brad Paisley met Those Crazy Christians.

0: een prachtig mooie les dat je niet af moet gaan op het eerste wat je ziet en wat je dan denkt dat je ziet. En zeker als je niet weet wat erachter zit. Het is, de tekst is heel duidelijk, namelijk ga niet af op de eerste indruk die je denkt van een bepaalde groep mensen. Maar neem even de moeite om wat dieper erop in te gaan, om te kijken wat de beweegredenen zijn. En kijk niet naar wat jij vindt dat de rare gewoonten zijn van mensen, maar kijk wat er werkelijk gedaan wordt. Zoals Phil Collins ooit een keer een heel mooi liedje heeft gezongen. Doe niet wat ik zeg, maar doe wat ik doe. En dat geldt voor mij ook inderdaad, de manier waarop de Bijbel te woord staat. Hoe je het interpreteert, maakt niet uit. Doe datgene wat de Heer van je vraagt.
1: Nou, daar ben ik het helemaal mee eens, Ronald. Dank je wel. En we gaan door met de volgende. En dat is weer een dame. Dit uur, dit deel
0: ja,
1: van...
0: Ja, maar wat denk je in evenwicht?
1: Ja. En dat gaan we doen met Patsy Cline. En wie kent dit nummer niet? Crazy.

0: Patsy Cline, Crazy. En deze is speciaal voor een van onze collega's.
1: Voor Helen, inderdaad.
0: Voor Helen, ja.
1: En de titel van het liedje was niet bedoeld voor Helen, hoor. Maar we hopen wel dat zij Patsy Cline gewoon heel erg leuk gevonden heeft.
0: Ja.
1: Dus deze is speciaal opgedragen aan Helen.
0: Aan Helen. En dan gaan we de volgende pakken, Ronald. En dat is alweer de laatste van...
1: Ja, en die is voor mezelf.
0: Oh.
1: Even egoïstisch. Twee uur lang ook iedereen gedraaid voor alle dingen. Dus deze doe ik even lekker voor mezelf. Alhoewel, ik heb het vermoeden dat jullie dit niet erg vinden dat ik deze heb gekozen.
0: Nee, ik zag zoveel teams staan. Ik denk, nou, dan komt toch wel een keer Ronald.
1: Ja, daarom. Deze gaan we draaien. Namelijk is een liedje van Darius Rucker. En Darius is begonnen in 1989 met een pop- en rockband. Namelijk Hootie and the Blowfish.
0: Oh.
1: En daar gaan we geen muziek van draaien. Vervolgens is hij in 2002 heeft hij een heel mooi R&B-album uitgebracht. Ook dat is schitterende muziek om naar te luisteren. Maar ook die gaan we niet draaien in Kandeland. Maar gelukkig voor ons, in 2008 heeft hij ook een country-album gemaakt. En daar gaan we natuurlijk wel muziek van draaien.
0: Gelukkig.
1: En helemaal, omdat we hebben natuurlijk altijd al een rode draad en een linkje. Het liedje wat we gaan draaien is namelijk mede geschreven, in 2013 uitgekomen, maar mede geschreven door Bob Dylan.
0: Ja, klopt.
1: En dan hebben we natuurlijk een bandje met Leen.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat we iedereen er wel een plezier mee gaan doen. Darius Rucker met het overbekende Wagon Wheel. MUZIEK

0: aan het eind van de, ja, hoe moet ik het zeggen, Italiaanse avond?
1: Zeker, met dank aan onze gastvrouw Valerie hebben we natuurlijk heerlijk gezeten en met z'n allen. Lekker gegeten, lekker gedronken, gewoon gezellig met z'n allen. En we hadden net aan het begin van de uitzending al, we gaan nog door tot het begin van de nacht.
0: Oh, dus we gaan ook nog wel een programma doen dan?
1: Zeker.
0: Nee hoor, nee, je hoort alleen maar deze twee vanavond. Ik ga eens even wat mensen opnoemen, want deze avond is mede mogelijk gemaakt door onze volgende collega's. Harro de Jonge, Ronald Groot, Jos van der Lely, Ab van der Lely, zijn twee broers zeggen ze. Leen Kraal, Jaap van der Weert, Patrick onze hoffotograaf, Johan voor de techniek, Valerie voor foto's en video en Henny. Die zit er weer bij voor als als lichttechnicus. Dus dat zijn eigenlijk...
1: Ja, en het laatst van nog liefst ook Helen.
0: Oh, en Helen, ja.
1: En
0: ja.
1: Tegenwoordig ook Gerrit.
0: Oh, Gerrit ook, ja.
1: Ja, zeker. Het team rijdt steeds meer uit. De hulpschuiver.
0: Ja, de hulpschuiver.
1: Die wordt steeds groter en we zijn blij met alle collega's. En zeker dat we samen gezellig een prachtig programma van kunnen maken elke week weer.
0: Ja. Nee, dat is zeker waar. En we doen het met heel veel plezier. En we kijken nu eigenlijk ook al uit naar februari. Hè?
1: Dan gaan we weer verder doortellen naar al die jaren geleden. Dat jij ooit een keer de eerste schuif heeft opgegooid.
0: Op het mengdeeltje wat daar staat.
1: Hij doet het nog steeds na 30 jaar.
0: Klormtikken.
1: Waar we nu de LP's opgedraaid hebben.
0: Ja, maar goed, we hebben dat met heel veel plezier gedaan vanavond. En ik vond met de techniek de LP's en singeltjes die gedraaid zijn. Ik vond het geluid daarvan fantastisch. Wat is dat mooi. Waarom doen we dat niet vaker? Ja, ja, Johan, ik weet het. Ik weet het. Er zit wel een kunstje bij waar je het voor moet doen. Ja, luisteraars, wij hebben dit met plezier gedaan. En ik hoop dat u met plezier geluisterd hebt. Want dit is Countyland. Dit is wat waar wij het voor doen. De muziek die wij laten horen. De muziek die tot ons spreekt. En de muziek die zegt, mensen, het is het laatste seconde van de uitzending. En ik ga zeggen, groetjes en tot de volgende keer.

0: the wrong chord, guys.
1: Heeft uw organisatie informatie? Laat het ons weten. Op info@crossroadscountryradio.nl.
2: Hey, Melanie Ryan hier. Voor goede countrymuziek bent u bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.
3: Alright guys, it's now time for Big Rig. He plays the best country songs for you right here on the Crossroad Country Radio. Listen in, y'all turn it up.

Elke zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

Blijven staan op nummer 23 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Jelly Roll en Hands Up. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier in Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Met Lainey Wilson en John Mayer. Phone.

30 jaar terug in de tijd voor de Country Classic deze week. Hij schreef het nummer samen met Pat Auger en Sandy Mahl, zijn toenmalige vrouw. Nummer 1 country voor Garth Brooks en That Summer. Hits from the Heartland, the best in new country. Terug naar de chart van het ogenblik met Ella Langley.

Uit Murfreesboro, Tennessee, daar komt hij vandaan. Een National Breakout, de nieuwe single van Chris Young, I Didn't Come Here To Leave. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier is Corey Cant en Empty Words.

Pacific Northwest zakt op met Nederlandse voorouders. En het interview dat ik met hem had staat nog steeds te lezen op de site van newcountry.nl. Je hoorde South of Sanity. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier met Ian Mansick en Love is Blind. You

en Country Airplay uit 2014 voor Justin Moore en Letting the Night Roll. En de recente oldies zijn van 12 jaar geleden in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hits from the Heartland, de beste new country op nummer 19. Het meest recente hitsucces voor Riley Green. Hier is Think As You're Drunk.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: De eerste muziek waar deze zanger door geïnspireerd raakte was rock'n'roll. Hij was een grote fan van de Stones en Jimi Hendrix. Hij vertrok naar Nashville toen hij 17 was en klopte onaangekondigd aan bij zijn zus die daar woonde. Om in zijn levensonderhoud te voorzien nam hij allerlei vreemde baantjes aan. Zo was hij een tijdje dakdekker op het gebouw van de Grand Ole Opry.
0: Deze week Spotlight on...
1: John Anderson.

Aan Anderson, Jorda Driets van deze inmiddels 71-jarige zanger. When it comes to you, Seminole Wind and Straight to Killer Night. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt. Hier is Zach John King.

Cha-Cha Debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. De nieuwe single van Morgan Wallen, For the First Time in Hits from the Heartland en Been By Now. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met 2 uur Hits from the Heartland. Met erin de Mighty Roadroller, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Blijf erbij, we gaan het eerste uur uit met Kenny Chesney op nummer 10 deze week. Hier is Carry On. Tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the Heartland with Camille Janzen.

0: Country Airplay Top 10. En we hebben het een en ander aan mooie country zomerhits, ook een tweede uur. We gaan de tweede uur van start met de nieuwe single van Cody Johnson. Hier is Horseback.
1: He's a ranch hand in a pinch, man. Hotter than the red on the cattle brand. Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skillet

horseback. Now he's a buckskin, 15 hands, 5-time team road champion.

Ex nummer 1, nu blijven staan op nummer 6. Josh Ross en Hate How You Look. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Hits from the Heartland en Russell Dickerson.

Ze komt gewoon uit het Gooi en ze heet Dolce Beringer. Het is haar vierde Engelstalige country single en heet Break Your Heart. Ze stond centraal in de Dutch Barn. Op het randje van de top 10 blijven staan op nummer 11. Hier is John Morgan en Kid Myself.

Dustin Lynch in Hits from the Heartland en Easy to Love. Reacties zijn van harte welkom altijd op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete nieuwe country plaat aan. Hier is Graylon James, nieuwkomer in de country scene en Water at a Wedding.

0: Een paar weken geleden voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Luke Combs en Rethink Some Things. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Hier zijn Dan en Shay en Say So.
1: Hey, this is Dan and Shay. You're listening to Hits from the Heartland with Camille Janssen.

2014 voor Luke Bryan, Rollercoaster. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. 3,5 uur, de lekkerste, allerlekkerste new country van dit moment. Hier is de nieuwe single van Tucker Wetmore, Who

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met alleen interne verschuivingen. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. 10 blijft 10, Carry On, Kenny Chesney. En vorige week op 8, deze week 9. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Ook een plaats gezakt, Woman van Kane Brown van 7 naar 8. En twee plaatsen de goede richting op voor Boston, Stella Lefty van 9 naar 7. 6 en 5 zijn zittenblijvers. Op 6 de ex nummer 1 van Josh Ross, Hate How You Look. En op 5 Chevy Silverado van Billy Zimmerman. Vorige week 3, deze week 4. Ook een ex nummer 1 voor Jason Aldean, Don't Tell On Me. Stuiver gewisseld met Luke Combs, Be By You van 4 naar 3. Op nummer 2, I Can't Love You Anymore. Ella Langley samen met Morgan Wallen. En dat betekent nog steeds op nummer 1 voor de 22e achtereenvolgende week.

On Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Co Wetzel samen met Ella Langley, Jaded. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Dit is de opvolger van zijn nummer 1 hit, Don't Tell On Me. De nieuwe single van Jason Aldean heet Anytime Soon.

Cole Swindell en Hits from the Heartland en Girl Dad. En dat waren ze, jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit van Lady A en Hey Bartender. Groetjes, hoi!

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style. Fijn dat u allemaal weer luistert naar ons en hopelijk ook uw favoriete muziekprogramma bij dit radiostation. En wat we openden met Our Hearts Are Out of Tune van Larry Good. Een liedje wat komt van zijn LP uit 1960, Kansas City Country Records. En Pocket Full of Keys, dat is de titel van het nieuwe album van Dale and Bradley. Dat op 9 juni jongstleden officieel is gepresenteerd door Pinecastle Records. En waarop ze wordt bijgestaan door tal van top bluegrass muzici. Onder wie ook Grammy Award winnaar Jim Lauderdale. I Live on Somewhere is uiteraard een van de songs van dit net verschenen nieuwe album.

En ik kan me heel goed voorstellen dat u zich soms wel eens afvraagt, waar is de country in our country music? Ja, en als dat al zo is, kan ik u aanraden om er eens goed voor te gaan zitten en te luisteren naar nieuwkomer Kevin Moon, afkomstig uit Ashland, Alabama. En hij is hier met Tennessee Courage.

Wat een stem, hè? Die kom je niet alle dagen tegen. En daarom, tijdens deze uitzending, krijgt u nog veel meer moois te horen van deze geweldige zanger. Want we hebben besloten om Kevin Moon en zijn album True Back, wat op 27 februari van dit jaar is uitgekomen op Dirt Road, eens extra in het zonnetje te zetten. En George Morgan is een van die toch wel belangrijke artiesten waar weinig materiaal over te vinden is. Hij kwam al vroeg met de countrymuziek in aanraking. En zoals dat bij zoveel collega's gebeurde, was dat via de Grand Ole Opry, waar driftig naar werd geluisterd. Pa Morgan die bracht zijn zoon de eerste gitaarakkoorden bij. George was toen nog geen 10 en amper 9 jaar oud, schreef hij al zijn eerste song en zong die ook. Zijn eerste baantje was in een restaurant, waar hij op oudejaarsavond door een kennis werd overhaald iets te zingen. 2 uur later was hij $5 rijker en realiseerde hij zich dat hij met zang en spel geld kon verdienen. En buiten zijn werk als soloartiest heeft hij in de 60e jaren ook duetten opgenomen. Onder meer met Marion Byrd, waarmee hij I Will Call You Charlie opnam.

Ja, en vervolgens hebben we Living Out Loud. En dat is de schijf van de Texaan Clay McClinton uit 2012. En die is net zoals zijn vorige platen geproduceerd door multi-instrumentalist Kevin McHenry. Clay brengt de luisteraar een grote verscheidenheid aan nummers op, Living Out Loud, en daardoor is er sprake van een lekker gevarieerd album, waarbij rustieke nummers worden afgewisseld met uptempo songs. Er zijn altijd liedjes die er heel erg uitspringen. Onze persoonlijke voorkeur gaat uit naar Damage Is Done.

In 2015 begint Sterk voor Kornmeel met de viering van 15 jaar Kornmeel. Want na veel valse starts is eindelijk het nieuwe studioalbum van deze bluegrass band op 29 mei uitgekomen. En de nieuwe plaat is voorzien van 10 originele tracks en een keur aan gastmuzikanten. Opgenomen in Chicago en uitgebracht op Living Life Records. En met Slow Street is het een album dat het wachten waard was. Luister en geniet van Kornmeel's Long Hard Road.

En in 1996 moest punkdrummer Shelton Williams alimentatie betalen. Hij was platzak en besloot erom zijn naam te veranderen in Hank Williams III en country te gaan spelen, net zoals zijn legendarische grootvader Hank Williams dat had gedaan. En Hank III heeft eigenlijk een beetje diezelfde snik in zijn stem als zijn opa. De conservatieve wereld van Nashville moet echter niets van de derde Hank hebben. En dat genoegen is nog altijd geheel wederzijds. En waarom? Wordt op het album Damn Right en Rebel Proud uit 2008 wel weer duidelijk. De verhalen op dit album zijn allemaal uit zijn eigen woelige leven gegrepen. En zelf noemt Hank zijn stijl Hellbilly. Wat valt te omschrijven? Als ouderwetse country, geïnjecteerd met een flinke dot rock. En Hank III is wild en free.

Hey, en dan komen we weer bij dat nieuwe album van Kevin Moon, Throwback. Het is het eerste project van hem dat een tribute brengt aan de late jaren 80 en begin jaren 90. En dat tijdperk bracht ons sterren als Keith Whitley, Randy Travis en Vern Gosdin, om er maar eens een paar te noemen. En in Till It Here, Become a Rose, horen we Kevin Moon samen met Rhonda Vincent. En deze song werd in 1985 geschreven door het echtpaar Bill en Mary Sharon Rice. En we kennen het natuurlijk ook nog in die prachtige uitvoering van Keith Whitley.

Ja, wat passen die stemmen mooi bij elkaar, hè? Kevin Moon en Rhonda Vincent. Het prachtige Till a Tear Becomes a Rose. En dan Pauline Ries beschikt over bijzonder sterke stembanden die aardig wat hoogte aankunnen. Desondanks dat feit blijft ze toch met beide laarzen op de grond staan. Ze schreeuwt nooit, maakt geen overbodige buigingen en kan ook heerlijk zacht zingen. Ik heb een cd van haar bij uit 2002 getiteld Trail to Monterey. Laten we maar eens gaan luisteren naar Don't Leave Me Standing Here.

In onze drie luik vandaag drie liedjes van Lucas Hutchins uit Austin, Texas. En die komen van zijn album uit 2009, The World Left Is Mine, getiteld. Ja, en bij het beluisteren van zijn muziek wordt het meteen duidelijk, hè, waar hij voor staat. Tijdloze country music. En samen met zijn first cousins laat hij ons genieten van songs als Follow the Sign, wat u ze net al hoorde, maar ook The Man Who Makes Her Cry komt van dit album. Guess I'll never

En met de gelijknamige titelsong, The World Left Is Mine, gaan we deze drie luik rond Lucas Hutchins en zijn vers cousins afsluiten.

Ja, en dan Jimmy Davis van 1899, overleed in november 2000 en hij is dus ruim 101 jaar geworden. Hij begon als leraar, werd zanger, filmacteur en hij bracht het in de politiek in twee perioden tot gouverneur in Louisiana. De eerste termijn was van 1944 tot en met 1948 en als tweede termijn 1960 tot en met 1964 en beide keren voor de Democraten. Zijn zangcarrière omvatte een country en een gospel deel en hier is uit 1968 en opgenomen voor Decca Anywhere, Anytime.

En vervolgens hebben we het album Bringing Back the Sunshine van Blake Shelton. En een van de songs hierop is het onderhoudende Sangria. De song gaat over een liefdesavontuurtje met een dame, wiens lippen naar de geliefde Spaanse wijn smaken.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

Welkom terug, luisteraars. Ja, we zijn weer terug, luid en duidelijk. En we openden dit tweede uur met I've Got Drinking To Do. Van de Texaan John Slaughter, een zanger, songwriter en multi-instrumentalist, die in 2014 uitkwam met het album Meet in the Middle op Bigger Sky. En een voorbeeld van de kleinschaligste vorm van een onafhankelijk platenlabel is wel die van Sarg Records. Een eenmansbedrijf en een label dat in 1953 bij toeval ontstond in Luling, Texas. Charlie Fitz was de eigenaar van dit label. En de labelnaam was totaal geen probleem, want Sarg Records refereerde aan zijn rang tijdens de diensttijd. En het herkenningsteken van het label werd zijn vroegere Sergeant's embleem. Vele onbekende artiesten namen er plaatjes op. Zoals een zekere Al Urban in 1957. Dat deed met The Last Heartache.

0: Ja, natuurlijk heeft hij ook nog een aantal mooie songs te goed van dat album van Kevin Moon, een traditionele country-artiest afkomstig uit Ashland, Alabama, die in 2014 zijn debuut maakte met Dirt Road Music met het album Kevin Moon Laid Back. Op 27 februari kwam album nummer 2 uit onder de titel True Back. Met name dit album loopt vandaag als rode draad door ons programma. En qua stijl is Kevin Moon eigenlijk een beetje te vergelijken met Keith Whitley, George Strait en Alan Jackson. Maar verder is hij gewoon Kevin Moon. En samen met Marty Raybon, leadzanger van de supergroep Shenandoah, horen we Kevin in het schitterende Moon Over Georgia door Shenandoah zelf uitgebracht in 1990 en te vinden op het album Extra Maal.
1: He owns a big estate

En Robbie Fuchs van 1963 had altijd een haat-liefde verhouding met countrymuziek. In 1996 zette hij zichzelf met het debuut Country Love Songs nog in de etalage als veelbelovende nieuwe country-artiest. Met het album uit 2001, 30 Hillbilly Giants, met covers van country classics en uitgebracht op Bloodshot, lijkt hij weer meer naar zijn country roots terug te keren. En Fuchs is geboren in York, Pennsylvania, maar verhuisde in 1983 naar Chicago. En dat ze daar ook fijne country muziek kunnen maken, dat was al bekend. Denk maar eens aan John Prine, die uit Maywood, Illinois komt. En bij Chicago verwacht je misschien geen country accent, en toch klinkt Fuchs regelmatig zelfs als een heuse redneck. Luister en geniet van Donna on My Mind, een van de songs die komen van 30 Hillbilly Giants, en wat we ook nog kennen van Waylon Jennings, die dit in 1970 heeft opgenomen.

Dan gaan we naar Ben Bullington. Hij overleed in 2013 op 58-jarige leeftijd. Zijn laatste album, wat in 2013 uitkwam, kreeg eenvoudig zijn naam als titel. En met name dit album hadden we in december 2014 als cd-tip. Hij werkte als arts in Montana, Alaska en West Virginia, totdat hij zich settelde in White Sulphur Springs en daar in een klein ziekenhuis aan de slag ging. In de vroege ochtenduren wijdde hij zich aan zijn muziek en begon zelf liedjes te schrijven. Liedjes die uiteindelijk in 1997 leidden tot zijn eerste album, Two Lane Highway. Daarna volgde White Sulphur Springs, 2008, Satisfaction Garage, 2010, Lazy Moon, 2012 en Ben Bullington, 2013. En op het album Satisfaction Garage kwamen we een schitterend liedje tegen, waarin hij wordt bijgestaan door Rodney Crowell.

Ja, en toen de Stadler Brothers in 1973 begonnen met het opnemen van platen, bestond de groep uit Harold Wright. Hij is de baas van de groep, maar stond ook bekend als de clown. Verder was hij verantwoordelijk voor de kleding en hij ontwierp de albumcovers en coördineerde al de boekings. Don Wright is de leadzanger en het tegenovergestelde van Harold de Clown. Hij wordt de Mystery Man genoemd vanwege zijn stille, dromerige aard. En verder is hij de songwriter van de groep. Phil Baisley is de bariton en is de boekhouder van de groep. En Lou de Wit was de vierde Stadler. En met deze samenstelling namen ze in 1980 bijzonder mooie Till the End op.

Ja, en Corrie Morrow, die timmert al zo'n 20 jaar aan de weg in de Texaanse countrywereld en heeft in die tijd een reputatie opgebouwd als eigenzinnige singer-songwriter en uitstekende live performer. In Nashville heeft hij nooit echt voet aan de grond gekregen, maar in de Lone Star State trekt hij altijd volle zalen. Het nieuwe, The Good Fight, is zijn 15e album. En om dat te vieren bevat het ook 15 nummers die Morrow en zijn band zonder overbodige opsmuk op de schijf hebben geslingerd. Geen heavy metal gitaren, autotune op de zang of andere studiotrucjes. Op deze plaat alleen maar echte, doortimmerde country.

Ja, klinkt niet verkeerd, hè? Dit tot I'll Let You Know van Corrie Morrow. Een lekker uptempo nummer. En dan Carl Perkins van 1932 was een pionier in de rockabilly muziek. Geboren in Tiptonville, Tennessee, als zoon van een pachtboer, groeide Perkins op en raakte onder invloed van de zuidelijke gospelmuziek van zwarte die op de katoenvelden werkte. Toen hij 7 jaar oud was, kreeg hij van zijn vader een door hem zelfgemaakte gitaar van een sigarenkistje, een bezemsteel en binddraad. En op 13-jarige leeftijd won hij een talentenjacht met een zelfgeschreven song, Movie Mac. En 10 jaar later tekende hij een contract bij Sun Records. Perkins werd in 1985 opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame en postuum in 2014 in de Memphis Music Hall of Fame. En dat hij ook nog country kan zingen, blijkt wel als u luistert naar Lord, I Sinned Again Last Night, wat komt van zijn Mercury album uit 1973 met de prachtige titel My Kind of Country.

En Marty Rayburn, leadzanger van de supergroep Shenandoah. Country music legende John Anderson, bluegrass star Rhonda Vincent, country music star Aaron Tippen en nog een aantal van deze kanjers waren zo vriendelijk om het project Throwback samen met Kevin Moon tot leven te brengen. En Throwback neemt ons mee terug naar de 80 en 90 jaren, maar dan wel gehuld in een nieuw jasje, anno 2015. Zonder meer een dijk van een album, waarop we Kevin horen samen met John Anderson in Straight Tequila Night, door John Anderson zelf uitgebracht in 1922.

And Looking for a Fight is de titel van een album van de Sweetback Sisters uit 2011. Een van de songs daarop is het door Laurie Lewis geschreven Texas Blue Bonnets, een schitterende uitvoering waarin trompetten de sfeer van een oude cowboyfilm uit Hollywood brengen. Hartstikke retro natuurlijk, maar wel ontzettend goed. Zeker als je bedenkt dat dit uit 6 personen bestaand gezelschap, naast de 2 zussen, maar niet echt, ook nog 4 heren uit Brooklyn komt.

0: Een nieuwkomer, singer, songwriter Hunter Hutchinson uit Lubbock is op 3 maart uitgekomen met zijn debuutalbum What Do You Say. En dit 10-track album komt bijna een jaar na zijn Texas 2 EP debuut. En daarnaast staan er 3 songs op waarin hij wordt bijgestaan door Aaron Watson. En een van die songs is She's Gone.
1: That little voice inside my head said, boy, you gone and done it again. There's nothing I could say or do, cause she's gone with the wind. God bless that crazy little girl, I wish her the best of luck.

En de Californische countryzanger Sam Outlaw verscheen op 9 juni met het album Angelino op Six Shooter. It Might Kill Me is een van de songs.

En Throwback van Kevin Moon neemt u mee terug naar de 80 en 90 jaren. En het is zonder meer een dijk van een album. Wat ik u dan ook van harte kan aanbevelen. En wat we gaan afsluiten met Hopelessly Yours. Waarin Kevin Moon wordt bijgestaan door Mary Sarah. Het liedje is geschreven door Keith Whitley, Curly Putman en Don Cook. En het is origineel van John Conley. En te vinden op zijn album Perfect Strangers uit 1989. Maar nu dus, Kevin Moon.

En Brett Howard's album Deeper Than the Heart uit 2013 bevat frisse country geluiden en geeft zijn muzikale carrière weer vanaf het begin. Brett komt uit Noord-Wilkesboro, Noord-Carolina, recht in het hart van de Blue Ridge Mountains. Hier is I Will Let the Bottle Kill Me.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bullet Country. Dit is Moonlight. Presentatie André van Overhagen.

0: Elvis Presley, American Tragedy. Ja, een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe Moonlight. En ja, het zal niemand ontgaan zijn natuurlijk vandaag dat het vandaag de 35e sterfdag is van Elvis Presley. En ook wij van Moonlight, ja, besteden daar wat aandacht aan vanavond door wat nummers van Elvis voorbij te laten komen. Zeker ieder uur wel minimaal één. En mocht je zitten te luisteren en je hebt iets van een Elvis gedicht, is die ook natuurlijk van harte welkom. Maar in ieder geval, zo rond de klok van 9:10 hebben we ons wekelijkse gedicht van onze huisdichter, Johan Heizelaar. En bekijk even hoe het weer de aankomende dagen uit gaat zien. Nou, daar heeft u ook al ruimschoots van alles over gehoord. En natuurlijk, ja, niet het minste, de verzoekjes. Want u kunt vanavond gewoon romantische verzoekjes aanvragen. Het zij een country love song of een country ballad. Die mogen allemaal de revue vanavond passeren. En dan laat dan ook even weten voor wie je die plaat aanvraagt en... Dan gaan we dat eens de revue laten passeren. Zo tussen nu de klok van 8 uur en ja, straks 11 uur. Nou, Elvis die heeft deze Moonlight schitterend geopend met zijn American Tragedy. En we gaan verder met Charlie Wright. Misschien was het wel dat ze aan Elvis dacht toen ze ging zingen Till I Was Loved By You.
1: Lines.

Dat waren hele mooie klanken van George Kenyon. Ja, ik zat even te kijken, want ik denk, ik hoorde maar even een verzoekje tegenaan, maar pak ik de verkeerde plaat. Maar mag de pret allemaal niet drukken, want ik zet er gewoon even een muziekje onder en dan doen we onderwijl gewoon even het verzoekje erbij zoeken die ik eigenlijk wilde gaan draaien. Want dat verzoekje komt af van Johan. Hoe kan het anders? Ja, die was er al vroeg bij vanavond. Want ik had ook bij tijds de verzoeklijst opengezet. En dit verzoek is voor Jessica. Hij zegt, ze studeert journalistiek. En haar tentamens heeft ze glansrijk gehaald. En ze is een intelligente meid. Chapeau, Jessica. Maar nou nog het nummer wat erbij hoort. Dat zou van Lee Ann Rimes moeten zijn. More Than Anyone Deserve. Maar ja, dan moet je wel de goede platen erbij zoeken. En eens even kijken of die hier in het lijstje te vinden is. Ja, daar hebben we hem al. Daar gaan we gewoon even naar luisteren.

mooie, The Love of My Life, de klanken van Sammy Kershaw. We brengen ons bij het tweede verzoekje van vanavond. En die komt ook uit een drieluik. Een drieluik van verzoeken van Robbie en Monique. Maar deze is afkomstig van Robbie zelf en is voor zijn Monique. Hij vraagt de Dean Brothers aan met Love Me Tender. Die nemen natuurlijk van Elvis Presley. Maar hij zegt over de Dean Brothers, zeer goede artiesten. En dit wil ik speciaal voor jou aanvragen. Omdat jij, Monique, mijn liefde bent. En daarom zeg ik ook tegen jou, Love Me Tender.

Ja, ook weer zo'n nummer uit vervlogen tijden. Pieter en Gordon die hadden er een hele grote hit mee in de jaren 60. True Love Ways. En dit was in de uitvoering van Martina McBride. Vandaag donderdag 16 augustus is het 35 jaar geleden dat Elvis Aaron Presley overleed aan een hartaanval. De King of Rock and Roll is nog steeds de solo-artiest met de hoogste verkopen ter wereld. Bijna 1 miljard platen, cd's en andere muziekartikelen. Zijn vernieuwende muziek, films en haardracht maakten van hem wereldwijd een stijlicoon. Zijn succes komt mede door zijn manager Dries van Kuik uit Breda, die werkte onder de naam Colonel Parker. Door de vele concerten en opnamen was hij echter langdurig van huis, wat hem in 1973 zijn huwelijk kostte. De aangeslagen Elvis Presley gebruikte daarna steeds meer drugs en werd paranoïde, maar trad tientallen keren per maand op. Zijn drugsgebruik werd onthuld door ex-bewakers in een boek op 1 augustus 1977, wat bij de zanger hard aankwam. Op 16 augustus, vlak voor een nieuwe tournee, vond zijn toenmalige verloofde hem dood in de badkamer. Hij stierf door een hartstilstand, vermoedelijk als gevolg van een overdosis. In Nederland was Elvis tijdens zijn leven niet zo populair als in de Verenigde Staten. Hier scoorde hij weinig nummer 1 hits. De laatste jaren kent het dat. Bij de herdenking donderdag op het Elvis-landgoed Graceland is Bouke Scholte uit Emmen de enige artiest die mag optreden. En deze Bouke Scholte die is aangevraagd door Johan voor Kimmy, omdat Kimmy zijn Amsterdamse parel van het oosten is. Hier is Bouke Scholte met It's Now or Never.

met dat mooie zomerse weer kan een tequila sunrise zeker wel voorbij komen. U had hen hun stemmen ongetwijfeld herkend. En het nummer natuurlijk ook. Een van hun grootste hits. We hebben het over de Eagles. Een man die nog niet zoveel hits heeft, maar daar zeker wel die kant op gaat. Dat is Toby Keith. Is namelijk aangevraagd door Monique. Die zegt speciaal voor de man van wie ik zielsveel hou. En die Robbie heet. Wil ik deze plaat aanvragen? Ja, de titel zegt al meer dan genoeg. Hold you, kiss you, love you. Dat zijn de drie stukjes regel. Wat zich als titel gevormd heeft.

Voor de lekkerste country ballads en de mooiste gedichten luistert u iedere donderdagavond naar Moonlight bij Crossroads Country Radio.

If Tomorrow Never Comes. En ja, niet van de master himself, maar ja. Ik moet zeggen dat ik hem zeker niet minder vind. Deze uitvoering van Ronan Keating. Dan gaan we een heel kort verzoekje draaien. Want het verzoekje of het nummer duurt maar 1 minuut 34. En ja... Robbie en Monique die zorgen altijd dat de dienstdoende DJ altijd even in het zonnetje gezet wordt. Want ze zeggen, dit nummer willen wij voor jou aanvragen, André. Zou je voor jezelf willen draaien de Die Campbells met Radio Dancing? Nou, natuurlijk doe ik dat en dank jullie wel, hè. Nou, weet ik niet of het nou echt een... Een love song is hoor dit, maar...

Ja, en zo vlot hij begon, was hij ook weer afgelopen. De Die Campbells, ik moet maar even invullen. Maar ja, dat geeft me eigenlijk best wel even een bruggetje. Want de Die Campbells die komen uit Duitsland en zijn een beetje de lookalikes en de imitators. Ja, ik weet niet of ik ze zo precies mag noemen, maar in ieder geval, ze zingen heel veel nummers van de Bellamy Brothers. En deze weet niet waar die vandaan komt. Maar in ieder geval over Europese countrymuziek gesproken. Hij is weer back on business. En u denkt misschien, waar heeft DJ André het nou over? Onze DJ Hansen, die is na Torn, komt hij terug met zijn programma European Country Music op de vrijdagavond. Dus ik zou zeggen, luister vrijdagavond ook van 8 tot 11 naar allerlei country muziek uit heel Europa. Ja, daar vallen deze niet onder hoor. Zij haalden heel wat CMA Awards weg. En of ze dat dit jaar weer gaan doen in november, dat is afwachten. Maar hier hadden ze een hele grote hit mee. Lady Antebellum, Need You Now.

van Altena. Wie kent hem niet? Onze Nederlandse Chris Christoffersen wil ik hem haast gaan noemen. Maar ja, hij heeft natuurlijk wel een album uitgebracht met nummers van Chris Christoffersen. Of dit er een is, ik zal eens even kijken. Want, nee, dit komt al van een heel oud album van hem af. Minstrel Man, zo heet het album. I Never Told Her, dat is de titel van de song die ik draaide. Nou, voordat ik zometeen met zijn gedichten aan de gang ga, draai ik nog even een verzoekje van onze huisdichter. Want hij vraagt een nummer aan voor Katie. Iedere mens is uniek, maar Katie is zo enorm uniek. In liefde en passie voor haar man en gezin, waar ze alles, maar dan ook alles voor over heeft. Lieve groetjes, zegt Johan, richting Katie en haar gezin. We gaan luisteren naar Kenny Rogers met Daytime Friends en Nighttime Lovers.

klinkt dat leuk en goed, hè? De early birds uit het noorden van het land. Making plans. Ja, het is bijna 9:10. Dan is het altijd tijd voor onze wekelijkse gedicht van onze huisdichter Johan Heizelaar. Het gedicht heeft deze week de titel meegekregen: Als je eenzaam bent. De oprechtheid die in mijn stem blijft klinken, leg ik zwijgzaam mijn hand op jouw schouder. Als jij eenzaam bent, blijf ik met heel het hart in het jouwe, lieve rijmpjes dichten. Geef jij mij fluisterende gedichtjes terug, gegrift met een kus, wat diep uit jouw ziel komt, die grenzeloos op mijn mond zoet blijven aanvoelen. Als jij eenzaam bent, ren dan naar mij toe, zodat ik je kan opvangen in mijn geopende armen, waar jij jezelf niet meer eenzaam hoeft te voelen. Ik hoef niet te sterven om in het paradijs te komen, want jij maakt het voor mij hier op aarde, waar de warmte van jouw lijf kronkelt teder om mijn lichaam heen. Voel ik mezelf heerlijk als jij mij een zoen geeft, die als honing in mijn mond smelt en kleeft op mijn wangen. De allerliefste kus uit duizenden, zoals alleen jij dat kan. Bid ik tot God dat deze tijd nooit overgaat, nooit en dan ook nooit voorbij gaat. Maar ja, aan alles komt ooit een einde.

Ja, Gary Allen met de Don't Look Away. En dat is zeker wat mijn oogappeltje doet, mijn Miranda, want die kijkt niet meer terug, die kijkt alleen nog maar vooruit. Die vraagt een verzoekje aan voor haar stoere DJ of ik Johnny Reed wil draaien met You Gave My Heart a Home.

ik heb ze gelijk opgeschreven, want dat gaan we zeker doen. Lee en Womack. Ja, en dan gaan we het volgende verzoekje doen. En dat is een wat minder leuk verzoekje. Het verzoekje komt uit Duitsland van Petra. Aus München. Voor alle luisteraars. Die vraagt een nummer aan van Trukstop. En dus een Duitse countryband. En zij zegt in memoriam voor Lucius. En dat is een liedzinger die gisteren op 65-jarige leeftijd is overleden aan die vreselijke ziekte, kanker. Wij wensen natuurlijk alle familie en vrienden heel veel sterkte. En ja, soms weet je geen woorden te vinden, want overal om ons heen grijpt die vreselijke ziekte mensen, vrienden, familie uit ons weg. En misschien is het wel een moment om de krachten te bundelen. En zeg maar, mensen die daar onderzoek naar doen, goed te steunen door wat te geven aan het kankerfonds. We gaan luisteren in ieder geval nog naar een nummer van Trukstop. Wat zeker wel in Moonlight kan en mag passen. Want de titel is Ich bin verliebt. Rustig, Lucius.

Eva Cassidy met Songbird. Ja, en ook helaas is deze zangeres veel te vroeg van ons weggenomen. Want volgens mij was zij ook pas 42 jaar, deze Eva Cassidy. En is aan diezelfde vreselijke ziekte overleden. 35 jaar na de dood van Elvis Presley is een verzamelaar uit Düsseldorf met een nieuwe parel uit het leven van de King of Rock'n'Roll op de proppen gekomen. Zijn eerste gedocumenteerde liefdesboodschappen. In een klein gedicht en liedjesboek van zijn moeder schreef de toen 13-jarige Elvis in de kantlijn liefdesbetuigingen aan Madeleine Morgan, zijn buurmeisje in Mississippi. De latere zanger spelde de naam van zijn droommeisje steeds verkeerd als Madeline. In ontboezeming, als Elvis en Madeline, hij wijde ook de gedichten Love, M&A, Forever en Madeline Presley aan zijn beminde buurmeisje. Zelfs op de achterklap van het trouwboekje van zijn ouders schreef de verliefde tiener Elvis Presley een Madeline Morgan op 11 september 1948 getrouwd. De King of Rock'n'Roll overleed natuurlijk vandaag 35 jaar geleden in 1977 op het landgoed Graceland in Memphis.

Shenandoah. Het Can't Buy Me Love. Nummer geschreven natuurlijk door Paul McCartney. Ja. En vertolkt door de Beatles. Dat was een verzoek van onze huisdichter Johan Heijzelaar voor Gemma. Maar die is net terug uit China. En dit nummer is voor Gemma en haar vriend. En de volgende plaat die we gaan draaien is ook een verzoek van onze huisdichter. En deze is voor Andrea. En hij zegt, ik ben ze uit het oog verloren. Of ze is, ja, hij gooit twee dingen door elkaar. Hij schrijft, ik ben ze uit het oog verdwenen. Terwijl we nog wel zo'n mooie tijd hebben beleefd. Maar volgens mij is ze uit je leven verdwenen, Johan. En je bent iemand uit het oog verloren. Maar dat is als je heel lang geen contact meer hebt en ja. Maar goed. We weten waar het om draait. Jij vroeg of ik Winona Judd wil draaien met A Little Bit of Love Goes a Long, Long Way.

Alweer zo'n mooi juweeltje die langskomt hier in Moonlight. Op Crossroads Country Radio. Iedere donderdag te beluisteren. Tussen 8 en 11 uur. Behalve volgende week, want dan ben ik er even een weekje niet, want dan heb ik vakantie. Dus volgende week donderdag en volgende week zondag zijn er geen Moonlight en Jukebox. Want dan zitten we van het team van Crossroads Country Radio, althans een deel ervan, in Thorn. Het Country and Western Festival. Wat een van de, zo niet de leukste Country and Western Festivals zijn in Nederland. Er waren een tal van artiesten voorbij gaan komen. U zal de promo ongetwijfeld gehoord hebben. We gaan het hier nog even bekijken met verzoekjes, want Monique en Robbie die vroegen voor alle luisteraars een nummer aan van Grant & Forsyth. En ze zeggen erbij van ja, het is een goed duo met een mooi plaatje. Ze hebben een oud nummer van stal gehaald, waar Tammy Wynette hele hoge ogen mee gooide en ja, een van haar grootste hits is en was. We gaan luisteren naar Stand By Your Man.

Leuk. Dat is wat Miranda zei die deze platen aanvroeg. De McClymans, Hearts on Fire. En voor Miranda is ook een nummer aangevraagd door ons huisdichter Johan Heijzelaar. En hij zegt voor DJ André dat CCR nog lang mag bestaan. En dit nummer is dan ook speciaal voor jou en jouw liefde Miranda. Hier is Vince Gill met A Little More Love. Nou, dat zit wel goed, Johan, hoor.

Iedere donderdagavond van 8 tot 11 uur is het tijd voor romantiek bij Crossroads Country Radio. Want dan presenteert André van Overhagen Moonlights.

0: Ja, in 2005 maakte Eagles een klein uitstapje met onze Italiaanse Zugero. En zo ontstond het hele mooie nummertje Blue. Ja, en dat geldt niet voor Patsy Klein. Dat is de volgende waar we naar gaan luisteren. Ja, dat is weer een heel tijd terug. Of een heel stuk terug in de tijd voor alle luisteraars die er niet genoeg van kunnen krijgen.
1: En dan nu eentje uit de oude doos.

Oh, mooi hè. Elvis Presley met Oh Danny Boy. En we krijgen straks nog een nummer van Elvis. En dat naar aanleiding van de 35ste sterfdag van deze King of Rock'n'Roll. Daar hebben we al het een en ander over verteld. Maar er zijn mensen wat later ingeschakeld. Zoals Tilly, die in België woont en op donderdagavond lekker haar lijndansje doet. Jouw nummer komt zometeen nog voorbij, Tilly, maar ik had deze al klaarstaan, dus zodoende. Maar we doen nog even een verzoekje van onze huisdichter Johan. En de plaat die hij aanvraagt is voor Edwin, een sporter bij hem op de sportschool Fitpoint in Helmond. En ik weet niet of het toepasselijk de titel is van de plaat, To Daddy. Maar we gaan in ieder geval luisteren naar Emmylou Harris.

0: weer een paar mooie juweeltjes hier bij Moonlight. Mark Chestnut, daar luisterde je naar met When You Love Her Like Crazy. Daarvoor Willie Nelson samen met Norah Jones. Met een nummer wat door Willie Nelson geschreven is en door beide solo uitgebracht is. En ook, zoals u ziet, samen. En daarvoor hadden we nog Emmylou Harris op verzoek van onze huisdichter Johan To Daddy. En dat was voor Edwin.
1: Dit is het weerbericht.
0: Ja, we zitten zo rond de klok van 10:30. Dus wordt het tijd voor het weerbericht. De komende dagen is het zonnig zomerweer. En vanmiddag was het even wat minder warm, met maxima van 21 graden in het noordoosten tot 25 graden in het zuiden. Vanaf morgen wordt warme lucht aangevoerd, waardoor het in het weekend tropisch warm wordt met maxima rond de 30 graden. Volop zomers dus. Vanavond is het rustig en droog weer met wolkenvelden en enkele opklaringen. Bovendien neemt de wind geleidelijk ook wat in kracht af. Komende nacht houden we het naar verwachting droog. Wel schuiven er van tijd tot tijd wat wolkenvelden over het land. Het kwik daalt niet verder dan een graad of 16. Morgen moeten we eerst afrekenen met velden, middelbare en hoge bewolking. En in de loop van de middag wordt de zon steeds beter zichtbaar en stijgt de temperatuur uiteindelijk naar een 24 graden op het Waddengebied en 29 graden in Limburg. Het weekend verloopt zonnig en heet. Zaterdag is er kans op tropische temperaturen van 30 graden of meer. Behoorlijk groot in het zuiden, midden en oosten van het land. Het noorden en noordwesten moeten het doen met slechts een graad of 27. Zondag wordt het op grote schaal 30 graden en in het zuidoosten zelfs mogelijk 33 graden. Lokaal behoort een hittegolf tot de mogelijkheden. Nou, en vanaf maandag wordt het iets minder warm en neemt de kans op een bui iets toe. Ik wens u dan alvast een heel fijn weekend met het mooie weer. En heel belangrijk, gaat u genoeg drinken en bij voorkeur zuivere water.

Ja, een beetje sluikreclame van de Pichintos, Caliente, Did I Ask You To Dance? Ja, ze hadden het nog over de Chiquita-bananen, althans, daar gaan we maar gekscherend vanuit. Ja, we hadden er nog een staan van Tilly, omdat het een vrij onbekende song is van de King. En voor alle luisteraars zegt ze, nou, ik zou je zeggen Tilly, hij is niet zo onbekend, luister maar.

muziek uit vervlogen tijden. Ja, je hoort ze ook hier allemaal bij. Bij Moonlight komen ze nog allemaal voorbij. Ook die gouden ouwe uit de tijden van weleer. Ja, nou was ik eigenlijk benieuwd of u hem al gezien heeft. En dan vraagt u af, waar heeft hij het nou over? Nou, ik heb het over de film Pure Country. Want er begint er nu natuurlijk iemand hier in Nederland, om precies te zijn in Veenendaal, met haar oortjes te spitsen. Ja, ik heb onlangs de film nog eens even uit de kast gehaald met mijn Miranda. En ja, samen de film nogmaals is bekeken. De film Pure Country, mocht u hem niet gezien hebben, is dat zeker een aanrader. Zeker als u ook een country lover bent. De film gaat over een country zanger, gespeeld door George Strait. En in de film heet hij Dusty Chandler. En hij gaat op een gegeven moment optreden. En dan komt het er een gegeven moment van dat het gevoel van de countrymuziek een beetje wegraakt. De basis. Het wordt allemaal groter en allemaal lichtshows en allerlei attributen erbij. Dat de zanger op een gegeven moment het genoeg vindt en op een gegeven moment aan de wandel gaat en zo de liefde van zijn leven ontmoet. Maar er zit nog een heel verhaal tussen. En ik zou zeggen, gaat u hem zeker eens even keer huren in de videotheek. En ga de film een keer kijken op een regenachtige vrijdag of zaterdagavond. Maar uit de film komt een hele mooie song. Die in het laatste concert wat hij zeg maar in de film geeft, ook zingt als eerste nummer. Nummer heet I Cross My Heart.

0: toys. 18 wheels?
1: Ja, dat is ook een mooie.
0: Dat wordt niks. We beginnen, we doen ze allebei. Weet je wat? We komen toch wel tijd tekort waarschijnlijk.
2: We
0: beginnen gewoon met de...
2: Those memories? Ja. En those with memories, zo kan je het ook zeggen. Ja.

Ja, zij wonnen vorig jaar een aantal Dutch Country Music Awards. En ja, dit jaar zijn ze wederom genomineerd. U kunt weer op hen stemmen, mocht u ja, hun een warm hart toedragen. En hun zijn The Chains of Key. En zo zijn er natuurlijk meer mensen waar u op kunt stemmen. En gaat u daarvoor even naar de DCMA-site www.dcma.nl. De Dutch Country Music Awards Association, hè, is het om precies te zijn. Ja, Elvis. 35 jaar geleden dat hij van ons weggenomen werd. Ik was nog jong. En een tiener pas. Toen ik een oogje op Elvis Presley had. Zijn mooie blik. En heupwieg. Hij is mijn idool, mijn hartedief. Ik droomde weg op zijn muziek. En toen hij stierf, voelde ik me erg ziek. Ik weet nog goed waar ik toen was. Ik kon het niet geloven toen ik het las. Ik voel nog steeds dat hij er is. Door zijn muziek en beeldenis. Het was echt heel bijzonder. Gewoon een muzikaal wonder. Een droom. Geen droom. Ik hoor een stem. Heel helder en zacht. Het is van hem. Het is een lied. Het klinkt zo fijn. Een droom. Geen droom. Het moet hem zijn. Langzaam ontwaken. Het lied blijft aan. Mijn idool Elvis Presley. Hij blijft bestaan. In mijn hart. Mijn dromen. Hij is steeds bij mij. Ik voel me heerlijk. Gelukkig en blij. Ga door mijn vriend. Ga door en zing. Het doet me goed. Want jij bent de king. Een leven lang, je bent niet vergeten. Niemand, maar ook niemand, kan zich ooit aan jou meten.

hele mooie, wat minder bekende van Elvis Presley. If you love me, let me know. Ja, dan zijn we toegekomen aan het laatste verzoekje, maar ook tevens de laatste plaat van vanavond die ik draai. Of plaat, ja, platen. We noemen het nog steeds zo, maar we draaien geen platen meer. We zetten nummers op, of zo. Ja, we draaien een MP3, hè, zo heet dat tegenwoordig eigenlijk. Johan, onze huisdichter, die vraagt...

Ja, met die mooie klanken van Alison Krauss, Dreaming My Dreams With You, zijn we aan het einde gekomen van deze Moonlight, van deze donderige dag, de 16e augustus in het jaar 2012. Ja, 35 jaar na het overlijden van The King of Rock and Roll, Elvis Presley. Ik bedank u allen voor het luisteren. Denk eraan dat we er volgende week niet zijn met geen Moonlight en geen Jukebox in verband met het Country Western Festival Torren. Maar daarna zijn we gewoon weer terug. Ik bedank u voor het luisteren. Ik wens u een heel fijn weekend. Zondag weer een nieuwe

Jukebox. En geniet van het mooie weer. En niet vergeten, genoeg drinken. Heel belangrijk. Ik zeg dag hoi. Tot de volgende.

en straks maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.

Hoi, ik ben Camiel Janssen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Leo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Via honderden kilometers glasvezel en koperen kabels bij jou thuis is dit Crossroads Country Radio.

0: Elke dag.
1: Dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Morning, Adam. Yeah, roll the presses.

0: als je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is Crossroads Country Radio.
1: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder. Okay.